Maar moet je met wat je nu weet, nou dit wel, kwestie niet zo dan dat.